Limburg, meldt Omroep Brabant. Het park werd vorige week voor 3,55 miljoen euro verkocht via een gedwongen veiling aan een toen nog onbekende koper. Ook de vakantieparken Prinsenmeer in Ommel en de Brugse Heide in Valkenswaard werden samen met Stadsresort Valkenburg tegelijk verkocht. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: uit van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Een leerling van het Porta Mosana College mag voorlopig van school worden verwijderd vanwege het gedrag van haar vader uit Oermond. De dochter zelf had volgens de rechtbank geen problemen op school. Door een jarenlang conflict met haar vader is de situatie volgens de rechter echter onwerkbaar geworden. De definitieve beroepszaak loopt nog. De gemeente Vaals wil ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in het centrum. Er komt een subsidieregeling met een plafond van 50.000 euro. Ondernemers kunnen onder meer geld krijgen voor vestiging, verhuizing, de verbouwing van een pand of gevelrenovatie. Vaals wil daarmee leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. Het vakantiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van het stadsresort in Valkenburg, meldt Omroep Brabant. Het park werd vorige week voor 3,55 miljoen euro verkocht via een gedwongen veiling aan een toen nog onbekende koper. Ook de vakantieparken Prinsenmeer in Ommel en de Brugse Heide in Valkenswaard werden samen met Stadsresort Valkenburg tegelijk verkocht. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Darling.
1: Waltz with me.
0: Darling.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Een leerling van het Porta Mosana College mag voorlopig van school worden verwijderd vanwege het gedrag van haar vader uit Oermond. De dochter zelf had volgens de rechtbank geen problemen op school. Door een jarenlang conflict met haar vader is de situatie volgens de rechter echter onwerkbaar geworden. De definitieve beroepszaak loopt nog. De gemeente Vaals wil ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in het centrum. Er komt een subsidieregeling met een plafond van 50.000 euro. Ondernemers kunnen onder meer geld krijgen voor vestiging, verhuizing, de verbouwing van een pand of gevelrenovatie. Vaals wil daarmee leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. Het vakantiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van het stadsresort in Valkenburg, meldt Omroep Brabant. Het park werd vorige week voor 3,55 miljoen euro verkocht via een gedwongen veiling aan een toen nog onbekende koper. Ook de vakantieparken Prinsenmeer in Ommel en de Brugse Heide in Valkenswaard werden samen met Stadsresort Valkenburg tegelijk verkocht. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Een leerling van het Porta Mosana College mag voorlopig van school worden verwijderd vanwege het gedrag van haar vader uit Oermond. De dochter zelf had volgens de rechtbank geen problemen op school. Door een jarenlang conflict met haar vader is de situatie volgens de rechter echter onwerkbaar geworden. De definitieve beroepszaak loopt nog. De gemeente Vaals wil ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in het centrum. Er komt een subsidieregeling met een plafond van 50.000 euro. Ondernemers kunnen onder meer geld krijgen voor vestiging, verhuizing, de verbouwing van een pand of gevelrenovatie. Vaals wil daarmee leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. Het vakantiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van het stadsresort in Valkenburg, meldt Omroep Brabant. Het park werd vorige week voor 3,55 miljoen euro verkocht via een gedwongen veiling aan een toen nog onbekende koper. Ook de vakantieparken Prinsenmeer in Ommel en de Brugse Heide in Valkenswaard werden samen met Stadsresort Valkenburg tegelijk verkocht. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Een leerling van het Porta Mosana College mag voorlopig van school worden verwijderd vanwege het gedrag van haar vader uit Oeremond. De dochter zelf had volgens de rechtbank geen problemen op school. Door een jarenlang conflict met haar vader is de situatie volgens de rechter echter onwerkbaar geworden. De definitieve beroepszaak loopt nog. De gemeente Vaals wil ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in het centrum. Er komt een subsidieregeling met een plafond van 50.000 euro. Ondernemers kunnen onder meer geld krijgen voor vestiging, verhuizing, de verbouwing van een pand of gevelrenovatie. Vaals wil daarmee leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. Het vakantiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van het stadsresort in Valkenburg, meldt Omroep Brabant. Het park werd vorige week voor 3,55 miljoen euro verkocht via een gedwongen veiling aan een toen nog onbekende koper. Ook de vakantieparken Prinsenmeer in Ommel en de Brugse Heide in Valkenswaard werden samen met Stadsresort Valkenburg tegelijk verkocht. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6-8 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze daarvoor, kunnen ze altijd gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wat.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.
6: Goedemorgen Zuid-Limburg.
7: Je dag begint met
6: ZLV in de ochtend.
8: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: uit van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Een leerling van het Porta Mozana College mag voorlopig van school worden verwijderd vanwege het gedrag van haar vader uit Uurmond. De dochter zelf had volgens de rechtbank geen problemen op school. Door een jarenlang conflict met haar vader is de situatie volgens de rechter echter onwerkbaar geworden. De definitieve beroepszaak loopt nog. De gemeente Vaals wil ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in het centrum. Er komt een subsidieregeling met een plafond van 50.000 euro. Ondernemers kunnen onder meer geld krijgen voor vestiging, verhuizing, de verbouwing van een pand of gevelrenovatie. Vaals wil daarmee leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. Het vakantiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van het stadsresort in Valkenburg, meldt Omroep Brabant. Het park werd vorige week voor 3,55 miljoen euro verkocht via een gedwongen veiling aan een toen nog onbekende koper. Ook de vakantieparken Prinsenmeer in Ommel en de Brugse Heide in Valkenswaard werden samen met Stadsresort Valkenburg tegelijk verkocht. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

TV, het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsden-Margraten, Gulpen-Witte, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De limonadewesp is opnieuw de meest getelde soort bij de nationale wespentelling van 2026. Tijdens de telling registreren deelnemers het aantal wespen en andere insecten dat zij zien. In Limburg deden dit jaar 17 mensen mee, 1 meer dan vorig jaar. Het aantal tellingen daalde van 21 naar 19. Een leerling van het Porta Mozana College mag voorlopig van school worden verwijderd vanwege het gedrag van haar vader uit Uurmond. De dochter zelf had volgens de rechtbank geen problemen op school. Door een jarenlang conflict met haar vader is de situatie volgens de rechter echter onwerkbaar geworden. De definitieve beroepszaak loopt nog. De gemeente Vaals wil ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in het centrum. Er komt een subsidieregeling met een plafond van 50.000 euro. Ondernemers kunnen onder meer geld krijgen voor vestiging, verhuizing, de verbouwing van een pand of gevelrenovatie. Vaals wil daarmee leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De limonadewesp is opnieuw de meest getelde soort bij de nationale wespentelling van 2026. Tijdens de telling registreren deelnemers het aantal wespen en andere insecten dat zij zien. In Limburg deden dit jaar 17 mensen mee, 1 meer dan vorig jaar. Het aantal tellingen daalde van 21 naar 19. Een leerling van het Porta Mozana College mag voorlopig van school worden verwijderd vanwege het gedrag van haar vader uit Uurmond. De dochter zelf had volgens de rechtbank geen problemen op school. Door een jarenlang conflict met haar vader is de situatie volgens de rechter echter onwerkbaar geworden. De definitieve beroepszaak loopt nog. De gemeente Vaals wil ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in het centrum. Er komt een subsidieregeling met een plafond van 50.000 euro. Ondernemers kunnen onder meer geld krijgen voor vestiging, verhuizing, de verbouwing van een pand of gevelrenovatie. Vaals wil daarmee leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6-8 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze dat, ja. Kunnen ze altijd gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wel.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De limonadewesp is opnieuw de meest getelde soort bij de nationale wespentelling van 2026. Tijdens de telling registreren deelnemers het aantal wespen en andere insecten dat zij zien. In Limburg deden dit jaar 17 mensen mee, 1 meer dan vorig jaar. Het aantal tellingen daalde van 21 naar 19. Een leerling van het Porta Mozana College mag voorlopig van school worden verwijderd vanwege het gedrag van haar vader uit Uurmond. De dochter zelf had volgens de rechtbank geen problemen op school. Door een jarenlang conflict met haar vader is de situatie volgens de rechter echter onwerkbaar geworden. De definitieve beroepszaak loopt nog. De gemeente Vaals wil ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in het centrum. Er komt een subsidieregeling met een plafond van 50.000 euro. Ondernemers kunnen onder meer geld krijgen voor vestiging, verhuizing, de verbouwing van een pand of gevelrenovatie. Vaals wil daarmee leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

Even op TV. Het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsden-Margraten, Gulpen-Witte, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op TV.

Margraten. Wij zijn ZLV Zuid-Limburg Vandaag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. In Valkenburg is de nieuwe huiskamer aan het Berkelplein officieel geopend. Inwoners kunnen er terecht voor een kop koffie en ontmoeting. Maar ook voor hulp bij bijvoorbeeld dementie, mantelzorg en de WMO. Vrijwilligers runnen de ontmoetingsplek samen met professionals van onder meer Sevagram. Volgens wethouder Hilde Baai is de huiskamer belangrijk omdat veel ouderen in de gemeente alleen wonen. De limonadewesp is opnieuw de meest getelde soort bij de nationale wespentelling van 2026. Tijdens de telling registreren deelnemers het aantal wespen en andere insecten dat zij zien. In Limburg deden dit jaar 17 mensen mee, 1 meer dan vorig jaar. Het aantal tellingen daalde van 21 naar 19. Een leerling van het Porta Mozana College mag voorlopig van school worden verwijderd vanwege het gedrag van haar vader uit Uurmond. De dochter zelf had volgens de rechtbank geen problemen op school. Door een jarenlang conflict met haar vader is de situatie volgens de rechter echter onwerkbaar geworden. De definitieve beroepszaak loopt nog. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6-8 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze daarvoor, kunnen ze altijd gebruiken.
3: Ja. Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wat.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

0: Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. In Luik geldt sinds donderdagochtend een samenscholingsverbod na nieuwe rellen in het centrum. Er mogen voorlopig niet meer dan 3 mensen samenkomen op straat. Woensdag werden 87 mensen opgepakt en raakten meerdere agenten gewond. Ook werden winkels vernield, branden gesticht en het openbaar vervoer tijdelijk stilgelegd. Het verbod geldt voorlopig tot 16 oktober. Het wiet-experiment in Maastricht verloopt vooralsnog stabiel. De overgang naar gereguleerde cannabis heeft volgens de eerste meting niet tot grote problemen geleid. Of het experiment ook zorgt voor minder illegale wietverkoop is nog niet duidelijk. Daarom volgen de komende tijd nieuwe metingen en een evaluatie. Maastricht gaat door met een pilot om de vaccinatiegraad onder kinderen en jongeren te verhogen. Volgens het stadsbestuur zijn de eerste resultaten positief. Sommige ouders maakten na persoonlijk contact alsnog een vaccinatieafspraak. In het najaar zet de gemeente vooral in op een extra vaccinatielocatie en herinneringen via sms en e-mail. Daarna wordt de pilot geëvalueerd. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijn Streek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we...

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Intratuin Maastricht krijgt ruimte om het horecagedeelte uit te breiden van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter. Een meerderheid van de Maastrichtse politiek steunt de uitbreiding. Coalitiepartij VVD is tegen. De gemeente gaat de horecaregels aanpassen. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op de uitbreiding. Intratuin moet nog wel een nieuwe vergunning aanvragen. De provincie Limburg gaat vanaf volgend jaar strenger toezien op de manier waarop gemeenten omgaan met monumenten. Alle gemeenten worden doorgelicht. Daarbij wordt ook gekeken of zij voldoende optreden bij verloedering en achterstallig onderhoud. De instorting van de Wilhelminatoren in Valkenburg speelde mee bij het aanscherpen van het toezicht. Vooral publiek toegankelijke monumenten krijgen extra aandacht. In Luik geldt sinds donderdagochtend een samenscholingsverbod na nieuwe rellen in het centrum. Er mogen voorlopig niet meer dan 3 mensen samenkomen op straat. Woensdag werden 87 mensen opgepakt en raakten meerdere agenten gewond. Ook werden winkels vernield, branden gesticht en het openbaar vervoer tijdelijk stilgelegd. Het verbod geldt voorlopig tot 16 oktober. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6 acht weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze dat, ja. Kunnen ze altijd gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wat.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Voor de burgerbegroting van Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim 577.000 euro aan, terwijl er 750.000 euro beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Intratuin Maastricht krijgt ruimte om het horecagedeelte uit te breiden, van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter. Een meerderheid van de Maastrichtse politiek steunt de uitbreiding. Coalitiepartij VVD is tegen. De gemeente gaat de horecaregels aanpassen. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op de uitbreiding. Intratuin moet nog wel een nieuwe vergunning aanvragen. De provincie Limburg gaat vanaf volgend jaar strenger toezien op de manier waarop gemeenten omgaan met monumenten. Alle gemeenten worden doorgelicht. Daarbij wordt ook gekeken of zij voldoende optreden bij verloedering en achterstallig onderhoud. De instorting van de Wilhelmina-toren in Valkenburg speelde mee bij het aanscherpen van het toezicht. Vooral publiek toegankelijke monumenten krijgen extra aandacht. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijnstreek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we elkaar op zaterdag? Mijnstreek en Zuid-Limburg.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Voor de burgerbegroting van Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim 577.000 euro aan, terwijl er 750.000 euro beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Intratuin Maastricht krijgt ruimte om het horecagedeelte uit te breiden. Van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter. Een meerderheid van de Maastrichtse politiek steunt de uitbreiding. Coalitiepartij VVD is tegen. De gemeente gaat de horecaregels aanpassen. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op de uitbreiding. Intratuin moet nog wel een nieuwe vergunning aanvragen. De provincie Limburg gaat vanaf volgend jaar strenger toezien op de manier waarop gemeenten omgaan met monumenten. Alle gemeenten worden doorgelicht. Daarbij wordt ook gekeken of zij voldoende optreden bij verloedering en achterstallig onderhoud. De instorting van de Wilhelmina-toren in Valkenburg speelde mee bij het aanscherpen van het toezicht. Vooral publiek toegankelijke monumenten krijgen extra aandacht. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6-8 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze toch, kunnen ze altijd gebruiken.
3: Ja. Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wel.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 4 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Bekende Limburgers lezen tijdens de Kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelenderwijs. Onder andere Spik en Span, Katja Hens en burgemeester Daan Prevo doen mee. Voorlezen gebeurt niet in het Nederlands, maar in het Limburgs. Met de voorleesmomenten maken kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis met de Limburgse taal en cultuur. Mobiele mini-bibliotheek met Limburgstalige kinderboeken trekt de komende tijd door de provincie. Voor de burgerbegroting van Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim €577.000 aan, terwijl er €750.000 beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Intratuin Maastricht krijgt ruimte om het horecagedeelte uit te breiden. Van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter. Een meerderheid van de Maastrichtse politiek steunt de uitbreiding. Coalitiepartij VVD is tegen. De gemeente gaat de horecaregels aanpassen. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op de uitbreiding. Intratuin moet nog wel een nieuwe vergunning aanvragen. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijn Streek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we elkaar.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Bekende Limburgers lezen tijdens de kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelenderwijs. Onder andere Spik en Span, Katja Hens en burgemeester Daan Prevo doen mee. Voorlezen gebeurt niet in het Nederlands, maar in het Limburgs. Met de voorleesmomenten maken kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis met de Limburgse taal en cultuur. Mobiele mini-bibliotheek met Limburgstalige kinderboeken trekt de komende tijd door de provincie. Voor de burgerbegroting van Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim 577.000 euro aan, terwijl er 750.000 euro beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Intratuin Maastricht krijgt ruimte om het horecagedeelte uit te breiden. Van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter. Een meerderheid van de Maastrichtse politiek steunt de uitbreiding. Coalitiepartij VVD is tegen. De gemeente gaat de horecaregels aanpassen. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op de uitbreiding. Intratuin moet nog wel een nieuwe vergunning aanvragen. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.
1: Hallo Heuveland, ik hou van je.
2: Tot 6:00 met het nieuws uit het Heuveland en Maastricht. Vandaag nieuws.

George Harrison met een knipoogliedje na zijn tijd toen hij bij de Beatles zat in de jaren 60. When We Was Fab. Welkom bij Vandaag Nieuws van ZLV op deze donderdag 8 oktober. Wat fijn dat je weer naar ons luistert. Tot 6 uur verzorgen we speciaal voor jou het recente nieuws uit het Heuvelland en uit Maastricht. En aan deze onderwerpen gaan we onder andere aandacht besteden. Wiet-experiment in Maastricht verloopt vooralsnog stabiel. Evaluatiestatushouders in Houten-Valkenburg. Waterbuffer in Vaals valt duurder uit. En strengere controle van de provincie Limburg op de manier waarop gemeenten omgaan met hun monumenten. We beginnen met het nieuws van deze dag. Je krijgt een actueel weerbericht en we blikken vooruit op de ZLV Nieuws TV-uitzending van zometeen om 6:30. Maar eerst aandacht voor Albert Hammond.

0: Artiest en componist, vooral de laatste, Albert Hammond. It Never Rains in Southern California is een hit uit 1973. Dus hij kon zeker wel hits schrijven. Je luistert naar Vandaag Nieuws van ZLV. En wij gaan naar...
1: Het nieuws van de dag.
0: Het wiet-experiment in Maastricht verloopt vooralsnog stabiel. De overgang naar gereguleerde cannabis heeft volgens de eerste meting niet tot grote problemen geleid. Of het experiment ook zorgt voor mindere illegale wietverkoop, dat is nog niet duidelijk. Daarom volgen de komende tijd nieuwe metingen en een evaluatie. Kom meer te weten via onze website zlv.nl.

0: Jordan Hill wil op deze manier herdacht worden. Nou, dat hebben we dan nu eventjes gedaan, die 3,5 minuut, met haar hit uit 1995 nog een keer te laten horen. Jordan Hill, Remember Me This Way. We gaan naar de evaluatie van statushouders die afgelopen week in Valkenburg plaatsvond.
1: Het regionieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Een half jaar geleden zat de zaal in Houtum vol met inwoners van Houtum. Er waren zorgen en vragen over de komst van statushouders daar. Is het hier wel veilig? Is Houtum hier wel geschikt voor? Inmiddels zijn de statushouders er al een tijdje en daarom werd een evaluatieavond georganiseerd.
2: Tijdens de twee evaluatiemomenten vanavond klonken er gemengde signalen. Enerzijds waren er mensen die overlast ervaren van afval, maar ook geluidsoverlast. Anderzijds waren er mensen die zeiden dat ze eigenlijk helemaal geen overlast daarvan hadden. We mochten tijdens die bijeenkomst niet filmen om ervoor te zorgen dat iedereen ook kon zeggen wat hij wilde zeggen. Maar het signaal hier was toch wel dat het overwegend goed gaat, al zijn er ook nog zeker verbeterpunten.
3: Ik sta er positief in en niet alleen ik, maar ons gezin ook. Want ik vind ook dat het noodzakelijk is dat mensen een nieuw leven moeten kunnen opbouwen in ons land. Met goede begeleiding. Dus ja goed, we hebben afgewacht en vooralsnog gaat dat goed. En natuurlijk hebben we wel wat overlast in die zin dat het, wat ik al net zeg, altijd bedrijvigheid is. En dan heb ik het ook voornamelijk over het telefoneren van mensen. Daar erger ik me wel een beetje aan, dat mensen alles op de speaker doen. En kinderen ook. Maar dat moet, dat heb ik ook met COA afgesproken vandaag. Daar moet een soort, ja, vind ik, een reglement opgesteld worden, zodat iedereen weet wat de regels zijn.
4: Tijdens de evaluatieavond werd de opvang van de statushouders in Houtum besproken. Ook het COA ziet dat er regels nodig zijn en vindt het belangrijk om hier met inwoners in gesprek te blijven.
5: Ik kijk terug op een succesvolle bijeenkomst. Ik heb het gevoel dat iedereen heeft kunnen zeggen wat ze wilde zeggen. Zowel de positieve dingen als de knelpunten waar wij iets mee kunnen. Ik heb geen onredelijke dingen gehoord. Het zijn echt punten waar wij wel als koor zijn ernaar moeten kijken. Dus dat gaan we ook zeker doen. Wij vinden het in ieder geval heel, heel goed gaan. Als je vergelijkt met andere locaties zeker. Het is een kleinschalige opvang. Wat gewoon zorgt tot de bewoners elkaar aanspreken. Tot COA de bewoners goed kent en tot een goed beeld hebben wat er allemaal gebeurt. En ik denk dat dat het positieve is van zo'n kleinschalige opvang in een wijk.
4: Ook burgemeester Daan Prevot was aanwezig. Voor hem was het vooral belangrijk om te horen wat hij nog voor de omwonenden kan betekenen.
6: Nou, we hebben grote overlast, hè, vooral veel zwerfvuil. Ook het verschil in culturen. Hoe ga je met elkaar om? Hoe leef je samen? De aandachtspunten die door de omgeving eigenlijk worden aangereikt. Dat heeft dan, welk tijdstip ga je de avondrust in acht nemen? Omgangsvormen, nou, dat zijn toch wel belangrijke aspecten om, laten we zeggen, het begrip voor elkaar te laten groeien. Daar komt het op neer. Heb je begrip voor elkaar? En ik denk dat ik daar niet alleen als burgemeester, ook als burgervader, maar ook als toezichthouder op openbare orde, veiligheid, dat we heel goed geluisterd hebben naar elkaar. Ja.
4: En een vraag die ook veel werd gesteld, hoe lang blijven de statushouders nog in Houtum?
6: Ja, COA heeft een contract met Fletcher voor een periode van 1 jaar. Ja, en op het moment dat dat nog nodig is om te verlengen, dan zien we dat dan. Dat zien we dan wel. En ja, zolang als het nodig is, zullen we ook de wet uitvoeren.

0: plaatje is niet zo bekend. More Today Than Yesterday uit 1969. En is gemaakt door Spiral Staircase. Fijn dat je luistert naar Vandaag Nieuws van ZLV. En wij gaan afdalen naar Vaals.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Want de gemeente Vaals wil in het noorden van de gemeente het riool gaan vernieuwen, regenwater apart afvoeren en een grote ondergrondse waterkelder aanleggen om wateroverlast tegen te gaan. Maar het plan blijkt ruim 2 miljoen euro duurder dan gedacht. In de commissie afgelopen weken leidde dat tot de nodige vragen.
2: Tijdens de commissievergadering werd er dan ook met verbazing gekeken naar de berekening. Hoe kan het plan zoveel duurder uitvallen?
3: Ik moet u heel eerlijk bekennen, toen ik de eerste zin van het raadsvoorstel las, toen dacht ik, mijn bril is beslagen. Ik heb iets met brillen, dat weet u, vanuit de eerste raadsvergadering. Ik heb mijn tweede bril erbij gepakt en ik zag het nog steeds staan. 2.193.395, gelukkig niet die 313 die u dan net noemde, maar goed. Bovenop het investeringskrediet van 1,5 miljoen. En dat roept bij mij een aantal vragen op. Eigenlijk eentje. Hoe kan het dat dat niet is meegenomen bij de eerste raming?
2: Volgens wethouder Winkens is er in de eerste berekening een simpele berekening gemaakt. En daar komt nog eens bij dat het hele plan ook anders moest, zoals het riool.
4: Er werd gedacht destijds dat het vuilwaterriool, wat er reeds ligt, niet diende vervangen te worden. Dus dat moet ook vervangen worden na inspecties. Dus dat wordt meegenomen in dit project.
2: In het oorspronkelijke plan zou er een bovengrondse wateropvang komen, maar dat gaat niet.
4: Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat het infiltratievermogen van de grond op die locatie dermate slecht is, dat het gewoon niet de grond in kan zakken. Dus het blijft dan op een bepaalde kleilaag waarschijnlijk liggen en stroomt het alsnog.
2: Daarom komt er nu een ondergrondse wateropvang. En daar hoort dus ook een duurder prijskaartje bij. De gemeenteraad moet nog stemmen over het plan. Dat gaat eind oktober gebeuren.

0: Boy George en zijn Culture Club met The War Song, No More Wars. Ja, het is actueler dan ooit, maar het is uit 1984. En we gaan eens even kijken wat het weer ons de komende dagen gaat brengen. Maar zo lekker als het begin van de week was, dat gaat niet meer komen. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen die breder worden, waarbij het ook droog blijft. Er staat een stevige wind uit het noordwesten. Morgen wordt de eerste echte herfstdag. Er trekken dan gedurende de hele dag van west naar oost enkele storingen over onze regio. Ze gaan zorgen voor veel bewolking met van tijd tot tijd regen. Grote hoeveelheden neerslag worden niet meer verwacht. Ook staat er veel wind, kracht 4 tot 5 uit het zuidwesten. En het wordt niet warmer dan 14 graden. In de nacht naar zaterdag kan het nog wat regenen, maar tijdens de ochtend wordt het langzaam maar zeker droog. Er komen dan ook perioden met zon. Het wordt met 16 graden iets warmer. Er staat eerst nog een vrij stevige wind, kracht 4, die later zal afzwakken naar kracht 3. En de actuele temperatuur op dit moment in Vaals is 16 graden.
1: Hallo Zuid-Limburg, wij zijn ZLV, de streekomroep voor het Heuvelland en de stad Maastricht.

Een hit voor de Engelse Fortunes in 1966. En This Golden Ring, gewoon de Gouden Ring, hè. En daarvoor uit eveneens Engeland, Duran Duran uit 1986, 20 jaar later, en dat was ook te horen. Notorious, ja, zeg nou zelf, zo'n mooie muziek, die hoor je toch uitsluitend op deze Zuid-Limburgse radiozender, die heet ZLV. En wij gaan naar Valkenburg, daar werd een huiskamer geopend.

0: Onder grote belangstelling en stralend zonnetje werd dinsdag de huiskamer Berkelplein in Valkenburg geopend. Een bijzondere ontmoetingsplek voor de buurt die tot stand is gekomen dankzij de samenwerking tussen verschillende professionele organisaties.
1: De huiskamer is gevestigd in een voormalige winkel aan het Berkelplein. Wonen-Zuid stelt het pand beschikbaar. De plek was in eerste instantie bedoeld voor bewoners van appartementen die worden gerenoveerd, zodat zij tijdens de werkzaamheden ergens terecht kunnen.
2: De inloopplek is nu open vanaf augustus en dat is vooral door bewoners zelf ook ingericht en op gang gebracht. En vanaf vandaag gaan ook de professionals hier aansluiten. En waar mensen dan terecht kunnen met vragen of hulp om te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en prettig hier kunnen blijven wonen.
3: Ja, wij zeggen altijd, je hebt drie ingrediënten nodig voor verbinding. En dat is stenen, waar kan je samenkomen. Koffie, om de mensen iets aan te bieden. En mensen, die uiteindelijk natuurlijk komen. En die drie samen zijn echt een gouden formule voor verbinding. En dat is uiteindelijk wat we nodig hebben om in de wijk ook langer en gezonder en veiliger en prettiger thuis te kunnen blijven wonen.
1: De deuren staan inmiddels 2 maanden open. En de wijkverbinders zijn er klaar voor om er een vaste ontmoetingsplek van te maken. Jacques Hermes is een van de wijkverbinders en heeft duidelijk zin om aan de slag te gaan.
4: We hebben er superveel zin in. We hebben echt een legertje aan vrijwilligers die er net zoveel zin in hebben. We mede wijkverbinders die er zin in hebben. En ja, we draaien al een paar weken. Het gaat echt steeds beter. Er is echt behoefte.
1: Op bepaalde momenten zijn er ook professionals aanwezig. Bijvoorbeeld voor vragen over dementie, de WMO of mantelzorg. Volgens de gemeente is het belangrijk dat inwoners voor dit soort vragen en ondersteuning dicht bij huis terecht kunnen.
5: Ja, heel erg belangrijk. We zijn natuurlijk een vrij vergrijzende gemeente. Dus er zijn heel veel mensen ouder en dan zeg maar alleen. En die huiskamers zijn toch echt wel plekken waar mensen elkaar ontmoeten. En dat is voor een koffie, het is voor een gesprek, het is om samen een spelletje te doen. Ja, dat zijn wel echt plekken waar mensen inderdaad nog anderen ontmoeten, terwijl ze soms vaak alleen zitten.
1: Voor wethouder Hilde Baai is het inmiddels het zoveelste lintje dat ze mag doorknippen. Maar na de officiële opening is het vooral tijd om de huiskamer ook echt te laten leven.
6: He, want samen maak je het. Ja, daar wil ik eigenlijk gewoon een heel groot compliment en eigenlijk ook gewoon een applaus voor vragen. Want dat is, we doen dit samen. Dus...
7: Ja.

London Beat scoorde begin jaren 90 met deze I've Been Thinking About You. En in London Beat zat onder andere Jimmy Helms. Fijn dat je luistert naar Vandaag Nieuws van ZLV. En ik heb nieuws voor je. Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijnstreek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we

0: Sir Rod Stewart komt volgend jaar naar Nederland. Betwijfel of hij dit liedje gaat zingen. Reason to Believe. Uit het begin van zijn solo carrière toen hij uit de Faces gestapt was. 1971. En ik heb een aantal korte berichten voor je.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: De provincie Limburg gaat vanaf volgend jaar strenger toezien op de manier waarop gemeenten omgaan met monumenten. Alle gemeenten worden doorgelicht. Daarbij wordt ook gekeken of zij voldoende optreden bij verloedering en achterstallig onderhoud. De instorting van de Wilhelminatoren in Valkenburg speelde mee bij het aanscherpen van het toezicht. Vooral publiek toegankelijke monumenten krijgen extra aandacht.
2: Vandaag nieuws.
0: De limonadewesp is opnieuw de meest getelde soort bij de nationale wespentelling van 2026. Tijdens de telling registreren deelnemers het aantal wespen en andere insecten dat ze zien. In Limburg deden dit jaar 17 mensen mee. 1 meer dan vorig jaar. Het aantal tellingen daalde van 21 naar 19.
2: Vandaag nieuws.
0: Een leerling van het Porta Mozana College mag voorlopig van school worden verwijderd vanwege het gedrag van haar vader uit Urmond. De dochter zelf had volgens de rechtbank geen problemen op school. Door een jarenlang conflict met haar vader is de situatie volgens de rechter echter onwerkbaar geworden. De definitieve beroepszaak loopt nog.
2: Vandaag nieuws.
0: En Maastricht gaat door met een pilot om de vaccinatiegraad onder kinderen en jongeren te verhogen. Volgens het stadsbestuur zijn de eerste resultaten positief. Sommige ouders maakten na persoonlijk contact alsnog een vaccinatieafspraak. In het najaar zet de gemeente vooral in op een extra vaccinatielocatie en herinneringen via sms en e-mail. Daarna wordt de pilot geëvalueerd.

0: vrolijk plaatje. Je zou rustig kunnen zeggen, niks aan de hand plaatje uit 1968. Rainbow Valley van The Love Affair. En dat zul je ongetwijfeld wel meerdere keren gehoord hebben. Goed, we gaan nog even naar Maastricht.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Want voor de burgerbegroting van de gemeente Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim 577.000 euro aan, terwijl er 750.000 euro beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd.
2: Hallo Faals, wij zijn ZLV Zuid-Limburg vandaag.
0: Ja, en ik ga je nog wijzen op het ZLV-nieuws op tv zometeen om 6:30 met vanavond onder andere. Begroting Valkenburg aan de Geul gepresenteerd, overlast Struchterhof in Schin op Geul en de gemeente Vaals trekt 50.000 euro uit om centrum aantrekkelijker te maken. Dit en meer nieuws te zien zometeen vanaf 6:30. Het nieuws wordt doorlopend herhaald. Actueel nieuws lees je de hele dag door via onze app en website. En reageren op dit programma kan via de Facebookpagina van Vandaag Nieuws. Zometeen het ZLV Radio Streeknieuws. Ik wens je een fijne avond. En tot besluit is hier de Jazzpolitie uit 93 en de liefdesliedjes. Tot morgen.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Bekende Limburgers lezen tijdens de kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelenderwijs. Onder andere Spik en Span, Katja Hens en burgemeester Daan Prevo doen mee. Voorlezen gebeurt niet in het Nederlands, maar in het Limburgs. Met de voorleesmomenten maken kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis met de Limburgse taal en cultuur. Mobiele mini-bibliotheek met Limburgstalige kinderboeken trekt de komende tijd door de provincie. Voor de burgerbegroting van Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim 577.000 euro aan, terwijl er 750.000 euro beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Intratuin Maastricht krijgt ruimte om het horecagedeelte uit te breiden. Van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter. Een meerderheid van de Maastrichtse politiek steunt de uitbreiding. Coalitiepartij VVD is tegen. De gemeente gaat de horecaregels aanpassen. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op de uitbreiding. Intratuin moet nog wel een nieuwe vergunning aanvragen. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Bekende Limburgers lezen tijdens de kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelende Wijs. Onder andere Spik en Span, Katja Hens en burgemeester Daan Prevo doen mee. Voorlezen gebeurt niet in het Nederlands, maar in het Limburgs. Met de voorleesmomenten maken kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis met de Limburgse taal en cultuur. Mobiele mini-bibliotheek met Limburgstalige kinderboeken trekt de komende tijd door de provincie. Voor de burgerbegroting van Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim 577.000 euro aan, terwijl er 750.000 euro beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Intratuin Maastricht krijgt ruimte om het horecagedeelte uit te breiden. Van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter. Een meerderheid van de Maastrichtse politiek steunt de uitbreiding. Coalitiepartij VVD is tegen. De gemeente gaat de horecaregels aanpassen. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op de uitbreiding. Intratuin moet nog wel een nieuwe vergunning aanvragen. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Bekende Limburgers lezen tijdens de Kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelenderwijs. Onder andere Spik en Span, Katja Hens en burgemeester Daan Prevo doen mee. Voorlezen gebeurt niet in het Nederlands, maar in het Limburgs. Met de voorleesmomenten maken kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis met de Limburgse taal en cultuur. Mobiele mini-bibliotheek met Limburgstalige kinderboeken trekt de komende tijd door de provincie. Voor de burgerbegroting van Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim 577.000 euro aan, terwijl er 750.000 euro beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Intratuin Maastricht krijgt ruimte om het horecagedeelte uit te breiden. Van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter. Een meerderheid van de Maastrichtse politiek steunt de uitbreiding. Coalitiepartij VVD is tegen. De gemeente gaat de horecaregels aanpassen. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op de uitbreiding. Intratuin moet nog wel een nieuwe vergunning aanvragen. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Bekende Limburgers lezen tijdens de Kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelenderwijs. Onder andere Spik en Span, Katja Hens en burgemeester Daan Prevo doen mee. Voorlezen gebeurt niet in het Nederlands, maar in het Limburgs. Met de voorleesmomenten maken kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis met de Limburgse taal en cultuur. Mobiele mini-bibliotheek met Limburgstalige kinderboeken trekt de komende tijd door de provincie. Voor de burgerbegroting van Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim 577.000 euro aan, terwijl er 750.000 euro beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Intratuin Maastricht krijgt ruimte om het horecagedeelte uit te breiden. Van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter. Een meerderheid van de Maastrichtse politiek steunt de uitbreiding. Coalitiepartij VVD is tegen. De gemeente gaat de horecaregels aanpassen. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op de uitbreiding. Intratuin moet nog wel een nieuwe vergunning aanvragen. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hallo, IJs de Margraten. Wij zijn ZLV, Zuid-Limburg vandaag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Bekende Limburgers lezen tijdens de Kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelende Wijs. Onder andere Spik en Span, Katja Hens en burgemeester Daan Prevo doen mee. Voorlezen gebeurt niet in het Nederlands, maar in het Limburgs. Met de voorleesmomenten maken kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis met de Limburgse taal en cultuur. Mobiele mini-bibliotheek met Limburgstalige kinderboeken trekt de komende tijd door de provincie. Voor de burgerbegroting van Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim 577.000 euro aan, terwijl er 750.000 euro beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Intratuin Maastricht krijgt ruimte om het horecagedeelte uit te breiden. Van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter. Een meerderheid van de Maastrichtse politiek steunt de uitbreiding. Coalitiepartij VVD is tegen. De gemeente gaat de horecaregels aanpassen. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op de uitbreiding. Intratuin moet nog wel een nieuwe vergunning aanvragen. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Bekende Limburgers lezen tijdens de kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelenderwijs. Onder andere Spik en Span, Katja Hens en burgemeester Daan Prevo doen mee. Voorlezen gebeurt niet in het Nederlands, maar in het Limburgs. Met de voorleesmomenten maken kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis met de Limburgse taal en cultuur. Mobiele mini-bibliotheek met Limburgstalige kinderboeken trekt de komende tijd door de provincie. Voor de burgerbegroting van Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim 577.000 euro aan, terwijl er 750.000 euro beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Intratuin Maastricht krijgt ruimte om het horecagedeelte uit te breiden. Van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter. Een meerderheid van de Maastrichtse politiek steunt de uitbreiding. Coalitiepartij VVD is tegen. De gemeente gaat de horecaregels aanpassen. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op de uitbreiding. Intratuin moet nog wel een nieuwe vergunning aanvragen. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van middernacht.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Bekende Limburgers lezen tijdens de kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelenderwijs. Onder andere Spik en Span, Katja Hens en burgemeester Daan Prevo doen mee. Voorlezen gebeurt niet in het Nederlands, maar in het Limburgs. Met de voorleesmomenten maken kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis met de Limburgse taal en cultuur. Mobiele mini-bibliotheek met Limburgstalige kinderboeken trekt de komende tijd door de provincie. Voor de burgerbegroting van Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim 577.000 euro aan, terwijl er 750.000 euro beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Intratuin Maastricht krijgt ruimte om het horecagedeelte uit te breiden van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter. Een meerderheid van de Maastrichtse politiek steunt de uitbreiding. Coalitiepartij VVD is tegen. De gemeente gaat de horecaregels aanpassen. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op de uitbreiding. Intratuin moet nog wel een nieuwe vergunning aanvragen. En dan nog het weerbericht. Ook tijdens de nacht blijft het regenen. Met de regen van woensdagavond erbij kan er lokaal tot 30 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Er volgen dan droge perioden, maar in de middag moeten we weer rekening houden met buien. Tussendoor is er ruimte voor opklaringen die richting de avond breder worden, waarbij het ook droog wordt. Er staat een stevige wind uit het noordwesten, kracht 4. Het is met maximaal 15 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Toch is die temperatuur normaal voor deze tijd. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Bekende Limburgers lezen tijdens de Kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelenderwijs. Onder andere Spik en Span, Katja Hens en burgemeester Daan Prevo doen mee. Voorlezen gebeurt niet in het Nederlands, maar in het Limburgs. Met de voorleesmomenten maken kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis met de Limburgse taal en cultuur. Mobiele mini-bibliotheek met Limburgstalige kinderboeken trekt de komende tijd door de provincie. Voor de burgerbegroting van Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim 577.000 euro aan, terwijl er 750.000 euro beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Intratuin Maastricht krijgt ruimte om het horecagedeelte uit te breiden van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter. Een meerderheid van de Maastrichtse politiek steunt de uitbreiding. Coalitiepartij VVD is tegen. De gemeente gaat de horecaregels aanpassen. Tot die tijd wordt niet actief gehandhaafd op de uitbreiding. Intratuin moet nog wel een nieuwe vergunning aanvragen. En dan nog het weerbericht. Na de regen van woensdagavond en donderdag, waar op sommige plaatsen, zoals in Maastricht, meer dan 25 mm viel, verloopt deze dag ook regenachtig. Al snel in de ochtend komt vanuit het westen weer een gebied met motregen. De hoeveelheid blijft beperkt tot enkele millimeters. Tijdens de middag zijn er lange, droge perioden, maar blijft het overwegend bewolkt. Het wordt hooguit 15 graden. In de loop van de avond nadert vanuit het westen weer een nieuwe storing met neerslag, maar dan in de vorm van buien. De wind komt uit het zuidwesten en is met kracht 4 tot 5 aan de stevige kant. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

denkt, dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam ons de flat ingericht. En we hebben door die klommelen bijeen gesmeten. Nog een tijd van niks, hadden we de ganse hut vol poeten. Het wordt net alsof ze op het leeg aankomen. En de kamer en de keuken op het tafel overal. En soms, ja, niet dat ik niet gelukkig ben, maar dat ik bekrupt me dat gevoel en dan denk ik, ja, is dit nu eigenlijk alles?

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Bekende Limburgers lezen tijdens de Kinderboekenweek voor aan kinderen op verschillende opvanglocaties van Mik en Spelenderwijs. Onder andere Spik en Span, Katja Hens en burgemeester Daan Prevo doen mee. Voorlezen gebeurt niet in het Nederlands, maar in het Limburgs. Met de voorleesmomenten maken kinderen op een laagdrempelige en leuke manier kennis met de Limburgse taal en cultuur. Mobiele mini-bibliotheek met Limburgstalige kinderboeken trekt de komende tijd door de provincie. Voor de burgerbegroting van Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim 577.000 euro aan, terwijl er 750.000 euro beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Intratuin Maastricht krijgt ruimte om het horecagedeelte uit te breiden van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter. Een meerderheid van de Maastrichtse politiek steunt de uitbreiding. Coalitiepartij VVD is tegen.